James Phillips, Jacques Brel en Koos Duplessis. Deel een pijp en gooi nog een stomp op je vuur. Ik word verzweld door die malende scharen. John Lennon stopt een glas wijn in mijn hand. Ons dansen een kring om 11 Fitzgerald.

0: katta, muiskatta, zwartkatta, bontkatta, allerhande makkatta, bruinkatta, huiskatta,
1: geelkatta, grauwkatta,
0: bronnenkatta, blauwkatta, allerhande katten, et zij daar.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944. Of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei

meisjes van die avondvonk. Straatmuzikant, ze goed leeg honger en wacht. Zilvermunten van de voorbijgangers op te vangen.